Ik kan voelen onder mijn zin. Ga maar dit zonder wenen. Hing op pillen aan. Dan, het hopen wordt.